0: ik heb logeerders die mensen juridisch verder een vuurwang, ik heb de pender, ik heb de wapen, ik heb de pender, ik heb de pender, papa.
1: Yeah, please, 572, Tokyo Approach, number 345, clear the S1, Tango, Arebao, descend to reach, Arebao, 1505, please.
0: Clear, cross Tango, Arebao, number 34, right, and descend to reach, 1505, please.